gezellige stemming erin te houden een actuele schrijversportpourri. Uit nettige van medegebrachte eetwaren is toegestaan, hebben we nog wel een verzoek. Gelieve de afgehapte haring niet ten tweede malen door de uien te halen. Daaraan.

beurt word ik jouw avondmaal. Het lied van de lezer. Tante Mine, mag ik je titels even zien? Je titels even zien, je titels even zien. Tante Mine, mag ik je titels even zien? Je hebt ze op je rug. Dagboek aan hier, Henri Knap. Zit Hoepen de Poep weer op de stoep, dan gaat Henri Knap weer schrijven. Zit Hoepen de Poep weer aan de stoep, dan schrijft Henri Knap het weg. Wat denkt u van het Klootjesvolkslied van Harry Mulisch?

0: Gerard Cornelis van Dreven al gehad. Van Dreven nog niet gehad.
1: Moeder de ezel heb jongen gekregen.
0: Zullen we het eens met elkaar proberen? Wat het misschien u doet, hola die leven. Dat is leuk voor Gerard. Dat is leuk.
1: Dat gaan we doen. Een moeder de ezel heb jongen gekregen. Hola die, hola die, ho. Doop ze en geef ze de roomse zegel. Hola die, hola die, ho. Poes.
0: Nee, dat doen we niet. Nee. Dat wordt te gek, hè. We moeten het wel gelezen zijn.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Goedenacht.
1: Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.

dat echt wel liefjes zijn. Ondanks de vrede.

door geit. Ja.

Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag

Want wie mij lief is, blijft mij lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag of volgend jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Het komt vanzelf weer voor ons.

0: ik leef gewoon van uur tot uur. Laat me, laat me.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Goedenacht. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.

Je wist nog niet hoe dingen kunnen lopen. Je wist nog niet hoe levens kunnen gaan. Dat alles kwijt kan raken. Dat tijd is om te maken. En niet om zomaar naast te blijven staan. Je bleef maar op je zekerheden wachten. Ooit zou je wel beseffen waar het om ging. Je had nog heel veel jaren om chaos op te klaren, zonder het bot te snappen dat je telkens ving. Het kost veel

anderen niet. Dan was ik al mijn gram in één klap kwijt. Maar ik kan wel blijven dromen, dat zal er nooit van komen. Want jij hebt geen talent voor openheid.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Goedenacht.
1: Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur naar

Saske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben wel gevreden, en dat doen we nog altijd. Saske is een vrouwtje, want ze heeft wel karaat. 1, 2, 3 voor Saske.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Ook is een brandende fakkel op het dak gegooid. Daarmee moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheij heeft een noodbevel uitgevaardigd dat geldt tot 9 uur vanochtend. Eerder op de dag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog, de dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Daar is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur

het leven door. Met een duppie hier en een stuiver daar, haal ik mijn kostie bij mekaar. Ik heb een bank in het plantsoen, daar ga ik s'nachts mijn tukkie doen. Ik zie, wat u niet ziet, veel zonneschijn, maar ook verdriet. Want naast dit geld waar het om gaat, ligt ook de humor vaak op straat. Je bent een reuze stommeling als je het zomaar liggen laat. Je grootste

ga ik soms onverwachts is uit. En als ik dan ons fluitje fluit, dan komt hij met een reuze vaart en kwispelt vrolijk met zijn staart. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat trekken we samen langs de straat. Hij is een

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een protest tegen een nieuwe noodopvang in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Ook is een brandende fakkel op het dak gegooid. Daarmee moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheij heeft een noodbevel uitgevaardigd dat geldt tot 9 uur vanochtend. Eerder op de dag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog. De dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Daar is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Relschoppers probeerden aanvankelijk de brandweer te blokkeren. De brand is uiteindelijk geblust en de politie heeft meerdere mensen aangehouden. Tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben Finland, Griekenland en België de finale bereikt. Er was de afgelopen maanden veel om te doen. Veel ogen waren gericht op de act van Israël. Tijdens het optreden van Noam Bettan was de leus Free Palestine zacht horen vanuit het publiek. Al leek het te gaan om een kleine protestactie. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke zware criminelen. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast het conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer nog, de dag begint vrij rustig met zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En deze buien bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is ook kans op onweer en stevige windstoten. De temperatuur blijft steken rond de 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De politie heeft vorig jaar vaker geweld moeten gebruiken, mede door een toename in grimmige demonstraties waarbij relschoppers bewust de confrontatie zoeken. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Een recent voorbeeld zijn de rellen in Loosdrecht bij een noodopvang voor asielzoekers, waar de politie en de ME in actie kwamen nadat agenten werden bekogeld, brand werd gesticht en de brandweer werd gehinderd. Er zijn naar aanleiding van deze rellen gisteravond meerdere aanhoudingen verricht. Onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. De man die maandagavond dood werd gevonden in zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam lag mogelijk al meerdere dagen achter zijn voordeur. Dat melden buurtbewoners aan de Telegraaf. De politie forceerde rond 6:30 de deur nadat de dochter van de man alarm sloeg omdat zij hem niet meer kon bereiken. Achter de voordeur troffen agenten het levenloze lichaam van de bewoner aan. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer, wat ook duidelijk hoorbaar was in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen en die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

Het is niet meer zo'n leuke tijd als vroeger eigenlijk, hè? Vind ik. Die Vliegende Hollander, vroeger scheve dingen. Allemaal een beetje anders geworden. Maar er zijn natuurlijk toch wel hele fijne momenten zoals deze avond. Dat is een geweldige avond, voor mij tenminste. Wat zegt u? 1 keer in de 25 jaar. Dus dan is de volgende... Nou, maar er zijn dus gewoon nog wel hele fijne tijden en daarom ga ik het volgende liedje voor u zingen. I see trees of green and red roses too.

0: het hoofdboek bij Waterherberg, die dievend een waard.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren. Dit verplicht oud-studenten om hun actuele contactgegevens door te geven aan de dienstuitvoering onderwijs, zodat de overstaande schuld alsnog kan worden geïnd. Premier Jette noemt de brandstichting tijdens het protest tegen de noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig en benadrukt dat geweld nooit is toegestaan. Bij de betoging van 300 tot 400 mensen werd vuurwerk naar het gebouw gegooid, waardoor brand ontstond. Het was ook onrustig op andere plekken in ons land. In Apeldoorn en Den Haag bijvoorbeeld is gisteravond onrust ontstaan tijdens protesten tegen de komst van noodopvanglocaties voor asielzoekers. In Apeldoorn hield de politie zeker 5 personen aan voor het afsteken van het vuurwerk, terwijl over eventuele arrestaties in Den Haag nog onduidelijkheid heerst. Een onderzoek van het Amsterdam UMC toont aan dat een operatie bij kinderen met een blinde darmontsteking niet altijd noodzakelijk is. In veel gevallen volstaat een behandeling met antibiotica, waardoor de ingreep voorkomen kan worden. Deze alternatieve methode zorgt ervoor dat kinderen met aanzienlijk minder pijn kunnen herstellen. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag na dag.
3: Dag na dag.
4: 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
4: Rozo Radio.
2: Welke vinylsingles komen deze week tevoorschijn uit de platenkast van Rozo Radio?
4: Goeie

Goedemorgen, het is vandaag 6 mei 2026. Een speciale platenkast, want gisteren hebben wij onze collega Ronald de Jong naar zijn laatste rustplaats moeten brengen. Aan het eind van het programma draaien wij nog een aantal platen die wij gisteren ook gedraaid hebben op zijn crematie. Die had hij zelf uitgezocht, dus wij gaan ze vanavond straks ook nog een keer draaien. En de eerste plaat van vandaag was ook zijn eerste plaat. Hier is Biscaya van James Last.

0: Kijk online mee naar de playlist van de platenkast. www.rozoradio.nl.
1: En inderdaad, die staat er al op. We hebben vanmorgen de playlist gemaakt. Dat doen we altijd. Dan ren ik hier om. Probeer ik hier om 9 uur te zijn. En dan 9:45, dan hebben we meestal wel klaar. Dan gaat hij snel naar André. En die zet hem dan heel snel op de website. Dank daarvoor natuurlijk. Elke week doet hij dat toch maar. En dit was Maywood. En Ronald, die had zijn hobby was om foto's met artiesten te verzamelen. En dan natuurlijk ook een handtekening erbij. En deze, die zat er vast ook bij Maywood. En we draaiden Rio. Daarvoor hadden we Lobo met de Caribbean Disco Show. En de eerste plaat hadden we al gehad. Ver terug in de tijd naar duo Jan en Mien. Kent u hem nog? Mariandel.

Henk Weijgaard, hij heeft een feestje dit jaar, want hij zit al heel lang in het vak en dat gaat hij ook vieren. En zijn oude truck hebben ze weer opnieuw opgeknapt. En er is zelfs een verzamel-LP, geloof ik, een gouden. En daar staan al zijn grote hits op, dus mocht je daar interesse in hebben, doe het even googlen, dan komt het allemaal vast goed. Daarvoor hadden we een festival verleden, Making Your Mind Up, van Bucks Fizz. Pieter Kent, A Real Good Feeling. En Pushcat natuurlijk, Then the Music Stops. We gaan naar Limburg. Hier zijn de classics, Russian Lady.

Paul Anka, en hij had het inderdaad over Crazy Love. Toen een lekker plaatje van Cliff Richard's Team for a Dream. Gert Tilman, herkent u hem nog? Tempico, moest je even goed lezen. En Bobby Rydell, The Kissing Time. En de eerste was de classics natuurlijk met The Russian Lady. Het is inmiddels alweer 10:47 hier zo in de studio bij Roze Radio in De Doelen. En we zijn live en we hebben er zin in. We hebben nog steeds plaatjes en aan het eind van dit programma draaien we een paar speciale praatjes. Hier is Demis Roussos met Perdona Me.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De gemeente Coevorde heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen omdat de politie de heftige protesten niet meer aankon. Uit stukken van RTV Drenthe blijkt dat er te weinig agenten waren om de boel veilig te houden toen de buurt massaal in opstand kwam. De sfeer was behoorlijk grimmig met wegblokkades, brandstichtingen en agenten die met eieren werden bekogeld. De gemeente wilde er eigenlijk 14 meisjes huisvesten, maar omwonenden vreesden dat er ook getraumatiseerde jongens zouden komen. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse snelweg A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bolène, dat ligt zo'n paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar de parkeerplaats verderop te rijden, omdat het op de drukke weg veel te gevaarlijk was om stil te blijven staan. De politie is nu op zoek naar de doorgereden chauffeur. Oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. En tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn 4 mensen uit de zaal verwijderd nadat zij het optreden van Israël verstoorden. Oostenrijkse omroepen bevestigen dat een toeschouwer luidkeels protesteerde bij de start van het Israëlische nummer. En dat was ook duidelijk hoorbaar in de live-uitzending. Na het incident zijn de betrokkenen direct door de beveiliging uit de zaal verwijderd. Het weer tenslotte. De dag begint vrij rustig met wat zon. In de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen flinke buien het land binnen. En die bereiken aan het begin van de middag ook het oosten. Er is kans op onweer, hagel en stevige windstoten. En de temperatuur blijft steken rond 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

jaren 60 was dat Bobby Rydell natuurlijk. Voorlade zijn uitvoering daarvan, Bobby Prins. Die was op zoek naar een dorp. Diana Ross zat op haar oude piano. En met hen, America was de titel van de Gibson Brothers. Ik moet een beetje lachen, maar vooruit. Oké. Danny Christian. Het is al heel lang geleden dat hij deze plaat gemaakt heeft. Maar hij is nog steeds leuk. Rosamunde.

Ook deze plaat kwam uit de platenkast vanmorgen. Hier zo'n, vandaag zo'n kleine 35 plaatjes uit de kast getrokken. Kijken elke week gewoon blindelings. Trekken we er gewoon een 35 tot 40 uit. En dit was er ook zo een. Tony Bennett. Daarvoor Sandra en andere The Cats. Charles Aznavour en Danny Christian natuurlijk. Even tijd voor wat vlotters. Hier zijn Hank the Knife en de Jets. De Guitar King.

Je te president, ja, zit zomaar een Franstalig plaatje tussen Gérard en Lenormand. De paniekzaaiers hadden het whiskylied, Louis Armstrong natuurlijk met Hello Dolly. En we gingen even lekker swingen en bewegen met de Voortak en de Trim Twist. Ja, het is natuurlijk lekker weer. En wat gebeurt er dan? Dan komen de bootjes naar buiten, ook bij Bonnie M. I see a boat on the river.

Tot zover dit programma van vandaag, de platenkast. Wij sluiten dit programma af met de 4 platen die Ronald zelf had uitgezocht voor zijn crematie. We wensen u allemaal nog een fijn weekend en tot

heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.

0: ik leverde bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. Het gaat om John Siddle, die probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte dat hij zijn kwalen verzon en de medische experts gewoon zat te manipuleren om zijn proces te ontlopen. Ferry Doedens moet vandaag voor de rechter komen omdat hij in 2024 drie keer is gepakt terwijl hij met drugs op achter het stuur zat. De 35-jarige acteur zou onder invloed van middelen zoals GHB, speed en mogelijk zelfs crystal meth hebben gereden. Het is niet de eerste keer, want hij is eerder in de problemen gekomen door precies hetzelfde vergrijp. Een vrachtwagen is gisteravond op de Franse A7 tegen een bus met Belgische scholieren gebotst en daarna gewoon doorgereden. Bij het ongeluk bij Bollène, ligt een paar honderd kilometer onder Lyon, zijn 9 mensen licht gewond geraakt. Maar de chauffeur is nog steeds spoorloos. De buschauffeur wist na de klap gelukkig nog naar een parkeerplaats verderop te rijden, omdat het veel te druk was om stil te blijven staan. En oud-studenten met een studieschuld waren vorig jaar in 21.000 gevallen onvindbaar voor de overheid. Vaak verdwenen ze in het buitenland. En dat heeft de staat tot nu toe 170 miljoen euro gekost. Omdat schulden na 5 jaar verblijf over de grens kunnen verjaren, wil het kabinet nu een bereikbaarheidsplicht invoeren. Het weer tenslotte, er komen felle buien aan waarbij je rekening moet houden met onweer, hagel en windstoten. En met een graad of 12 is het behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. Tussen de buien door laat de zon zich af en toe zien, maar de komende dagen blijft het weerbeeld wisselvallig en koud. Pas in het weekend nemen de buien af en kruipt de temperatuur weer wat omhoog. Volgende week komen we weer boven de 20 graden uit. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Italië zegt dat 4 mensen die in quarantaine zaten vanwege het hantavirus negatief hebben getest. Dat melden de autoriteiten na zorgen over mogelijke besmettingen rond de uitbraak op cruiseschip Hondius. Betrokkenen waren uit voorzorg geïsoleerd, maar blijken het virus dus niet te hebben. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. En de gemeente Coevorden heeft de opvang van jonge vluchtelingen in de wijk Tuindorp vorig jaar afgeblazen, omdat de politie de heftige protesten niet meer aankon. Uit stukken van RTV Drenthe blijkt dat er te weinig agenten waren om de boel veilig te houden toen de buurt massaal in opstand kwam. Dan nog het weer, veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer, ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: olifant.
1: Maar waarom heeft dat dikke beest een staart aan elke kant?
0: Die voorste staart, dat is zijn neus.
1: Waarachtig, Wimpy, is het heus?
0: Ja, eerlijk, en het is niet mis als hij een keer verkouden is.
1: Tja.

0: meer.
1: Oh, maar waarom heeft dat beest zo'n rare kronkel in zijn keel, zeg?
2: Dat is beslist zijn eigen schuld, maar zie je daar die grote
1: bult? Jawel, zou ik je zeggen, want ik denk dat is vast zijn benzinetank.

0: meer geweest.
1: Dat is een aardig diertje, zoiets noemt men nu een aap.
2: Zeg, stammen wij nu allemaal af van zo'n behaarde kraat?
1: Dat kon wel eens de waarheid zijn.
2: Nou is die goed, nou wordt die fijn, dat kun je zo aan tien dus zien. Die krijgt beslist als apentie.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. De rechter heeft het verzoek van Edwin de Roy van Zuidewijn om het script van de RTL-TV-serie Mabel en Margarita in te zien afgewezen. Hij wilde controleren of hij negatief werd neergezet. Volgens de rechtbank zou inzage de vrijheid van meningsuiting te veel beperken. De Roy van Zuidewijn was eerder getrouwd met prinses Margarita, de dochter van prinses Irene. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Een Brit die werd vervolgd voor kindermisbruik probeerde aan zijn straf te ontkomen door te doen alsof hij een beperking had. John Siddle probeerde samen met zijn broers onder zijn straf uit te komen door te doen alsof hij een beroerte had gehad en allerlei fysieke en mentale kwalen had. De politie ontdekte de manipulatie. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ja, binnen.
1: Goedemiddag, inspecteur.
0: Goedemiddag. Neemt u plaats.
1: Dank u.
0: Wat kan ik voor u betekenen?
2: Inspecteur, ik kwam een geval van overlijden aangeven.
0: Ah, bent u arts?
2: Nou, niet officieel, maar ja, je kunt eigenlijk zeggen van wel dus.
0: Wat is uw naam?
2: Ik heb alle boeken van dokter Vogel in huis. Ik heb
0: naam?

0: flimmer. Kotsemmer. Kotsemmer.
1: Kots?
0: Kots, ja. En dan erachter emmer. Kotsemmer, geen idee. Emmer. Ik heb Dr. Flimmer gelezen. Ik heb de film gezien van Dr. Flimmer.
1: Adres?
0: Dr. Chivago heb ik gezien.
1: Wat is uw adres?
0: Adres is hier Sintweg 28, inspecteur. Dr. Pulver heb ik ook gezien van die papavers. Dus je kunt eigenlijk wel zeggen dat ik zelf ook arts ben.
1: Ja, en om wie gaat het?
0: Het gaat om mevrouw De Bruin van de hier Sintweg 9, inspecteur. Daar gaat het om.
1: En die is overleden?
0: Ja, die is niet meer in het Rijk... De levenden, helaas. Nee, die heb ik doen overlijden. Ja.
1: U?
0: Ja, gisteravond om 6 uur heb ik dat gedaan.
1: Wacht nou eens even, meneer Kotsemmer. U wilt toch niet zeggen dat u mevrouw De Bruin heeft vermoord?
0: Nou, nee. Waar ziet u mij voor aan? Het was euthanasie, hè?
1: Ah,
0: het was een duidelijk geval van euthanasie, moest ik constateren.
1: In dat geval... Als het echt om moord zou zijn gegaan, dan hadden wij als stagiairje natuurlijk veel meer te doen.
0: Nee, ik heb de euthanasie met haar bedrijven.
1: Dat is een ander formuliertje, hè?
0: Ja.
1: Even weer invullen. Kotsemmer GD.
0: Ja.
1: Via Sintweg.
0: 28, ja. Euthanasie heb ik bedreven met mevrouw Petronella De Bruin.
1: Ja.
0: Met twee L'en. Via Sintweg 9. De zoon wist ervan. En dat mens dat zat daar maar de hele dag voor het raam en ik kon dat niet meer aanzien. Dat snijdt door je ziel. Die krijgt nooit bezoek, die stakker. En ze kon niet meer lopen. En ze was vrijwel helemaal kaal. En ze had ook suiker. En toen heb ik dus in overleg met nog een paar mensen uit de straat heb ik er een eind aan gemaakt. Ja.
1: En hoe hebt u dat gedaan, meneer Kotsemmer, als ik vraag?
0: Met de stofzuigerslang. Yes. Dan draai ik die zo 2 keer om de hals. En dan trek ik zo aan beide van die nikkelen einde trek ik dan zo. En dan zakt dat vanzelf opzij, dat hoofd. Het is vreselijk, maar het was voor de eigen bestwillen.
1: Ja, er zijn van die gevallen.
0: Iemand moet zich daarvoor opofferen.
1: Het is maar beter, hè?
0: De heer van de Kamp van nummer 14, die kwam ik dan ook gelijk opgeven. De heer van de Kamp is dat.
1: Die is ook overleden?
0: Nou nee, euthanasie dus ook. Daar heb ik dus ook de euthanasie mee bedreven. Dat heb ik gedaan na mevrouw De Bruin. Dus dat zal geweest zijn. Even kijken hoor. Mevrouw De Bruin, toen ben ik naar huis gegaan. Heb ik mijn handen gewassen. Heb ik een glaasje water gedronken. Heb ik even een stukje televisie gekregen. Nu of 9. 21.00 uur, meneer van de Kamp. Heb ik euthanasie mee bedreven, ja. Ja, Wee van der Kamp is dat.
1: En u deed dat weer met de stofzuigerslang?
0: Nee, dat was een beer van een man. Dat zou niet gelukt zijn. Hè? Je moet wel weten wat je doet natuurlijk. Dus daar moest de bijl aan te pas komen. Dat was met de bijl. De lange ei. Ja, dat was ook hopeloos met die man. Die zat er ook maar de hele dag voor het raam. Maar die was blind, meneer van der Kamp. Dus die zag ineens meer wat door dat raam. Die had een kom met 2 goudvissen, maar die waren al dood. Dat zag die man ook niet. Dus dat was ook een duidelijk geval van concrete doodsverwachting nummer 14. Mm-hmm. Nou, en dan verder nog 3 personen van de hier Sintweg 26.
1: U woont zelf op 28?
0: Ja, daarom. Dat is het juist. Dat maakte ik al 7 jaar lang van zo nabij mee. Dat leven van die mens had absoluut geen zin meer. Dat had geen inhoud meer. Die man die was weggelopen. Die vrouw die kon dat niet aan. Dus die liep de hele dag gillend door het huis. Die liet van alles aanbranden en overkoken. Die zoon die was dement en dan de drank. Dus kan u nagaan. Dus dement en dan drinken. Dus alles ging dat naast. En die dochter was een heroïnehoertje. Er was geen redden meer aan,
1: rustig
0: die mensen.
1: Maar, rustig maar, meneer Kotsemmer.
0: Iemand moet
1: rustig,
0: zich dan opofferen.
1: Ja.
0: Putjescheppers moeten er ook
1: kalm.
0: Zijn.
1: Ja. Dus u heeft alle 3 in 1 keer...
0: Ja, met arsenicum in de pudding. Want zaterdagavond maakte mijn vrouw dan nog wel altijd een pudding voor ze. Dat ze wat hadden, die mensen.
1: En die zijn alle 3 dus...
0: Mijn koer heet die mensen. Mijn koer met OURT. Het gaat dus om de hele familierecord.
1: Familierecord.
0: Daar heb ik de euthanasie mee bedreven.
1: Via Sintweg.
0: 26.
1: Ja,
0: een mooie tuin hebben ze die mensen. Een hele mooie tuin. Ja, ik ben al bezig om die schuttingen weg te halen. Want dan krijg je een enorme tuin op het zuiden.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. De ANWB verwacht vandaag een drukke avondspits door het hemelvaartsweekend. Vooral op de A2 en A27 wordt veel file verwacht. Ook richting Duitsland kan vertraging ontstaan, onder meer door werkzaamheden op de A12. In België, Frankrijk en Duitsland is het ook druk op de wegen. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Na de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht heeft de politie 3 verdachten aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen. Ze worden verdacht van brandstichting en geweld tegen een journalist en agenten. Ook zouden stenen en fakkels zijn gegooid bij het gemeentehuis. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop. Geloof me, ik dans het liefst met jou. Omdat ik zoveel, ja zoveel van je hou. La, la, la, la, la, la.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De douane heeft in een maand tijd 43 miljoen illegale sigaretten onderschept, vooral in de Rotterdamse haven. Speurhonden vonden de rook waar in zeecontainers. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. De sigaretten kwamen vermoedelijk uit Azië, maar het OM onderzoekt nog waar ze precies vandaan zijn gekomen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Het Internationaal Monetair Fonds is kritisch op de Nederlandse plannen om belastingen op werk te verhogen. Volgens het fonds kunnen maatregelen van het kabinet van Rob Jetten ertoe leiden dat mensen minder gaan werken. En dat is ongunstig, zeker door de krappe arbeidsmarkt en vergrijzing. Het IMF adviseert om eerder belastingvoordelen te schrappen dan lasten op arbeid te verhogen. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Rozo Radio. Internet Radio.
1: Goedenavond, dames en heren. Ik heb van vanavond veel verzoeken binnengekregen. Ik heb zoveel mogelijk geprobeerd aan deze verzoeken te voldoen. Het eerste nummer is een compositie van mijn gitarist Johnny Jones. Wat hij noemde Flying Dutchman.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat meldde internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. De cheetah die vanochtend ontsnapte uit haar verblijf in Safaripark Beekse Bergen is weer gevangen. Het dier bevond zich nog wel binnen het omheinde park. Het safaripark werd een aantal uur gesloten en daarna ging het weer open voor publiek. Er was geen gevaar voor personeel of andere dieren. Hoe de cheetah kon ontsnappen wordt nog onderzocht. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelt dat Clinical Diagnostics zijn data onvoldoende had beveiligd bij een hack vorig jaar. Daarbij werden medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Volgens de inspectie ontbraken controles en risicoanalyses. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt nog of het lab privacyregels heeft overtreden. Dan nog het weer. Veel regen vanmiddag met soms pittige buien en kans op hagel en onweer. Ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 12 tot 13 graden. Ook morgen wisselvallig met een matige noordwestenwind en 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het Landelijk Actiecomité Scholieren ontvangt dit jaar opnieuw veel klachten over de eindexamens. Via de klachtenlijn zijn al 165.000 meldingen binnengekomen, terwijl de examens pas enkele dagen bezig zijn. Vooral het HAVO-examen Nederlands leidde tot veel kritiek. Leerlingen vonden het examen moeilijk en onduidelijk. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat meldde internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. Bij Israëlische aanvallen in Libanon zijn vandaag 8 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen. Dat melden Libanese autoriteiten. De aanvallen troffen auto's op een snelweg tussen Beirut en het zuiden van het land. Het geweld vindt plaats ondanks een recent staakt het vuren tussen Libanon en Israël. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

omdat de vlam is uitgegaan. Omdat ik niet deed wat jij wel van me wou. Niet de dingen zei die jij graag horen zou. Je verwijt me dat ik jou nooit echt begreep. Omdat ik niet met jouw favorieten dweep.

Ik heb je zonder dat je het wist geobserveerd. En na weken heb ik langzaam aangeleerd dat je, ondanks dat je zoveel mensen kent, net als ik soms toch ontzettend eenzaam bent. Luister even.

dat je weggaat, is je recht. Maar wees niet kwaad. Weet dat jij een grote leegte achterlaat.

sta nog even bij me stil. Omdat ik een soort van foto maken wil. Die geëtst wordt door een scherp gepunte stift. En jouw beeld voor altijd in mijn hersenschrift.

beter door heb dan vandaag. Ik mijn ogen sluit en oproep uit mijn geest. Jouw portret, zoals je vroeger bent geweest.

Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. Volgens de ANWB is de voorspelde drukke avondspits volledig uitgekomen. Door het hemelvaartsweekend zijn veel mensen onderweg. Rond het eind van de middag stond er zo'n 670 kilometer file, bijna twee keer zoveel als normaal. Vooral op de A16 en A2 is veel vertraging door drukte, pech en ongelukken. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. In de Senaat in Manila op de Filipijnen zijn schoten gehoord tijdens een escalerende situatie in het gebouw. Dat melden internationale media. Mensen zochten dekking en het gebouw werd afgezet door de autoriteiten. Het incident hangt mogelijk samen met de arrestatie van senator Ronald de la Rosa, die door het internationaal strafhof wordt gezocht. Verdere details ontbreken nog. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Drie vrouwen zijn vanochtend dood uit zee gehaald bij Brighton in het zuiden van Engeland. Hulpdiensten rukten massaal uit na de melding vanochtend vroeg. De politie in Sussex onderzoekt wat er is gebeurd en probeert de identiteit van de slachtoffers vast te stellen. Steeds meer huishoudens kiezen voor een vast energiecontract door stijgende prijzen. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. In maart stapten meer dan 100.000 huishoudens over, veel meer dan normaal. Internationale spanningen, zoals de oorlog in Iran, spelen daarbij een rol. Volgens de toezichthouder kijken consumenten kritischer naar hun energiecontract door de onzekerheid op de energiemarkt. De waakhond van het Britse parlement onderzoekt politicus Nigel Farage wegens een donatie van 5 miljoen pond die hij niet heeft gemeld. Volgens de regels van het lagerhuis moeten giften worden opgegeven. Farage zegt dat dit niet nodig was, omdat hij het geld privé had gekregen voordat hij parlementariër was. Overtreding kan leiden tot schorsing of een nieuwe verkiezing in zijn kiesdistrict. In Apeldoorn heeft de politie gisteravond 7 minderjarigen aangehouden bij de rotonde in de wijk De Maten. Daar waren opnieuw mensen samengekomen om te protesteren tegen asielopvangplannen. Volgens de politie werd vuurwerk afgestoken en de openbare orde verstoord. Eerder dit weekend werden al meerdere aanhoudingen gedaan bij ongeregeldheden op dezelfde locatie. Het weer wisselvallig met buien en kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht neemt die buiigheid af, maar kan aan de kust nog onweer voorkomen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Ook morgen is het wisselvallig met regen en af en toe zon en zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Goedenavond, Kees.
1: Goedenavond.
0: Luisteraars.
1: Goedenavond, luisteraars. Fijn dat jullie weer luisteren. Welkom bij Those Were The Days met Chico en Kees.
0: Ja, natuurlijk. Van 8 tot 10, hè?
1: Tot de klok van 10. Wie niet weg is...
0: Wordt gezien.
1: Heerlijk vol programma. Zijn er nog jarigen vandaag die we moeten feliciteren?
0: Ja, er zijn vandaag jarigen. En dat is Nora. En Nora, wat denk je?
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Van harte gefeliciteerd, ja.
1: Jij wilt weten wat ik in mijn programma heb zitten van het eerste uurtje?
0: Ja.
1: Of was je wat anders van plan?
0: Nee. Ik was niks anders van plan. Nee.
1: Ik zag je allemaal schuiven. Ik denk, hey, die komt met iets. Nou, we gaan er niet... Je hebt van die zangers. Pak nou Freddie Mercury.
0: Ja.
1: Van Queen.
0: Queen, ja.
1: Nou, die is ook niet vies van een uitstapje, hè?
0: Nee, ja, zeker niet.
1: Muzikaal gezien.
0: Nou, dan, met die, van een uitstapje was ze niet vies van.
1: Maar muzikaal gezien. Met die operazangeressen, weet je wel. Barcelona, nee, je kent het wel. En zo had je bijvoorbeeld bij Wham, had jij George Michael. Die ging trouwens sowieso solo.
0: Ja.
1: Die ging niet zomaar een eenmalig uitstappen. Die ging echt voorgoed solo.
0: Maar met Elton John heb je ook gezongen natuurlijk.
1: Zo had je van die zangers. Die zaten in een bekende groep. Maar die gingen toch af en toe een uitstapje maken. Een solo plaatje maken. Of ze gingen voorgoed solo. Nou, dat soort artiesten heb ik in het eerste uurtje.
0: Oké. Okay.
1: Bijvoorbeeld, we gaan luisteren zo dadelijk naar Van Morrison. En die komt van de band Bem. Dat was een Ierse band. Heel bekend van Gloria. Onder andere. En die gaat het nummer Brown Eyed Girl doen uit 1968. Daarna krijgen we Paul Simon. Bekend van Simon. En Garfunkel natuurlijk. Ja. Die ging ook solo.
0: Ja.
1: Still Crazy After All These Years. Dat zijn wij ook natuurlijk. Komt uit 1970 het nummer. John Sebastian. Welcome back, Mr. Cotter. En dat komt uit 1971. Hij komt eigenlijk uit de band The Lovin' Spoonful. En uit The Who. En nog steeds in The Who. Natuurlijk Roger Daltrey solo met Giving It All Away uit 1973. Een mooi nummer is dat.
0: Zeker.
1: We beginnen met The Man. Van Morrison, Brown Eyed Girl, 1968. Nora, gefeliciteerd Nora.

0: Dit is de teamsong uit de populaire televisieserie Welcome Back, Mr. Cotter.
1: Ja.
0: Ik weet niet of jij die ooit wel eens hebt gezien.
1: Jawel.
0: Dat was in de jaren 70.
1: Jawel.
0: Wat? Jij wel?
1: Ja, jawel.
0: Jij hebt hem gezien.
1: Ja.
0: Het ging over een leraar met een school natuurlijk.
1: Inderdaad.
0: Lijkt mij.
1: Welcome Back.
0: Welcome Back, Mr. Cotter. En dat draaide van 1975 tot 1979, lees ik hier.
1: Ja.
0: Ik heb hem nooit gezien.
1: Nee.
0: Nee, ik ken dus dit nummer ken ik wel heel goed. Maar ik ken de serie helemaal niet.
1: Het was eigenlijk een soort van lachserie.
0: Het was net zoiets als Please Sir. Wat in de jaren 60 draaide.
1: Ja, daar moet je het eigenlijk een beetje mee vergelijken.
0: Ah, okay.
1: Ja.
0: Ah, mooi. Ben ik weer op de hoogte. Zie ik op bedankt, hè?
1: Ja. Ik ga weer naar beneden, hè?
0: Joi.

0: Vaak.
1: Ja?
2: John Travolta speelde hier nog aan mee. Als Vinnie Barbarino.
1: Jong manneke ook.
2: Ja, als jong manneke, ja.
1: Oké. De single die kwam al in 1971 uit.
2: Dat klopt.
1: En de serie was dus eind jaren 70.
2: Ja, 75 tot en met 79.
1: Ja. We gaan hierna luisteren naar dat prachtige nummer van Roger
2: Daltrey.
1: Ja. En dat heet I Give It All Away.
2: Ja, dat doen wij ook. De hele avond geven we muziek weg.
1: Alle cadeautjes.

0: a boy.
1: Living it all the way.
2: Just a boy. Ja, Roger Daltrey, Giving It All Away uit 1973. We doen straks nog zo'n leuk blokje met van die zangers die toch zo nodig weer solo moesten.

0: zetten.
1: Ja.
0: Maar we gaan eerst het Beatle-momentje doen. Dat doen we met nummers. Gezongen door de artiesten en geschreven door Lennon McCartney. Zoals bijvoorbeeld Peter en Gordon een grote hit hadden in 1964 met World Without Love. De Grapes hebben het ook nog gespeeld.
1: Ja.
0: En niet onaardig. En Cilla Black, It's For You. Schreven ook Lennon McCartney. In 1964 had zij er een hit mee. Mary Hopkins had een hit met Goodbye. In 1969 geschreven door Lennon McCartney. En tot slot doen we dan ook nog een nummer van de Beatles zelf natuurlijk.
2: Let It Be.
0: Let It Be. Trouwens in het koor van Let It Be. Daar wordt ingezongen door Mary Hopkins en Linda McCartney in het koor. Okay. Van Let It Be. Kun je straks even naar luisteren.
2: Ik ga het zeker doen.
0: Oké, we beginnen met Peter en Gordon. Hier komen ze. Peter en Gordon. Het Beatle moment. Oh yeah.
2: Oh yeah?
0: Dit zijn de Grapes.
2: Ja, volgens mij niet.
3: I don't hear one of them, is it Peter?
0: That's Peter.
3: You're not the only one to record it well without love, Paul. That happens to be on the black one.
4: Well, how about Peter and Gordon?
3: Well, how about Peter?

0: Ja, je hebt in Liverpool Cheryl Black nog om de nek hangen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Had ik het over, ja. Want die was garderobe dame in de cavern altijd,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, en ze is eigenlijk ontdekt door John Lennon, of niet? Nee.
0: Nee.
1: Door de manager van de Beatles.
0: Door Brian Epstein.
1: Ja,
0: ja, ik denk door Brian Epstein. Ja, ja. Dat was leuk. Hé?
1: Ja, dat was zeker leuk.
0: Ja, ik heb hem erop op de film staan.
1: Ja. Ze is overleden in 2015.
0: Ah, ja.
1: Dus ze was van 43, dus tel me na.
0: Ja. Ga ik even doen.

0: Ja, die moest ik even helemaal afvoeren, Kees.
1: Dat is goed gelukt.
2: Ja.
1: Ik las ook zoiets van dat bij Cor was het eerste kievit zijn gevonden.
0: Oh, oké. Okay.
1: Of niet? Nee. Zoiets?
0: Volgens mij, het was wel een ei, maar geen kievit zijn
1: gevonden. Het was wel een ei.
0: Het was wel een ei.
1: Nou, dat wordt in ieder geval wat smullen dan, hè?
0: We horen het zo, denk ik, wat voor ei dat het was.
1: Oké. Okay.
0: Ik denk van een koolmeesje of een pimpelmeesje.
1: Dat wordt smullen. Eens even kijken. We gaan nog wat van die artiesten doen die zo nodig solo moesten. Natuurlijk, Sting van The Police. Fields of Gold.
0: Oh.
1: Hij zat bij The Police. In 1993 bracht hij het uit. En Steve Winwood, die zat vroeger bij Spencer Davis. Daarna Traffic. Daarna ging hij solo. We gaan een nummer draaien uit 1981. While You See a Chance. En Peter Gabriel, die zat natuurlijk in de jaren 60, 70 bij Genesis. Hij vertrok daar. Hij ging een solo carrière. Ja, in Salisbury Hill was zijn eerste hit, was in 1977. En uit 1974 komt het nummer van Peter Frampton, Show Me The Way.
0: Show Me The Way.
1: Die zat vroeger bij The Hurt. Kennen we allemaal From The Underworld, dat nummer. Daar gaan we naar luisteren. Peter Frampton, Peter Gabriel, Steve Winwood en Sting. Hier komen zij, alle vier.
0: Chibi chibi doo. Het was een koolmees-ei, Kees.
1: Koolmees-ei.

0: The Fields of Gold uit 1993 van Sting.
1: Speciaal voor jou, man?
0: Dat kan.
1: Kan.
0: Dat Chris. Kan. Dat kan ook. We gaan er nog een paar draaien. Een paar korte nummertjes. Ze komen uit Nederland. Nederlandse bandjes. The Gold Earrings. Wie zat daarbij als zanger in de jaren 60? Dat was Frans Krassenburg.
1: Dat klopt, ja.
0: Hij stapte in 1967 op. En bracht de solo single Golden Earrings. Uit 1968 was dat. Wally Tax komt uit de Outsiders. Kwam in 1974 met het solo nummer Miss Wonderful. En Cas Lux, die komt uit de Brainbox.
1: Ja.
0: Die kwam in 1974 met zijn LP The Monk. En daarvan komt het nummer Time Is Going By. En onze Peter Tetero, die komt van de T-set natuurlijk. 1971 had je de hit Red Wine. En wij pakken ook een Red Wijntje op de gezondheid van...
1: Van de eieren. We hebben tegenwoordig een eierenshow... Cordy heeft er net twee bijgelegd, dus die heeft drie eieren.
0: Drie eieren hebben
1: drie eieren heb Cordy, ja. En Chris, zijn eieren zijn uitgebroeid. Van
0: het
1: een
0: zal,
1: duif.
0: Het zal niet waar zijn. Ja. Echt waar. Met goede muziek toch allemaal kan doen, hè?
1: Iron Story, ja, inderdaad.
0: Hier komen de vier, en laatste van dit uur. Golden Earrings. Frans Krassenburg.
1: Wie zegt u?
0: Frans Krassenburg.

0: Red Red Wine werd geschreven door niemand minder dan Neil Diamond. En uitgevoerd in 1971 door Peter Tetterow. Of Peter Tetterow.
1: Peter Tetterow, ja.
0: Dus je hebt mensen die hebben een koolmezennest.
1: Ja, en een duivennest.
0: Mensen die hebben een duivennest.
1: En een merelnest.
0: Nou, wij hebben een wespennest.
1: En dat is minder.
0: Nou, dan hebben we honing, hè? Ja. Oh nee, wespen die maken geen honing
1: ik
0: natuurlijk.
1: Ik heb geen idee.
0: Nee, je weet het niet.
1: Oké.
0: Zoek het eens uit.
1: Ja. Ja, jongens.
2: Jouw zomerstation. Jouw zomerstation.
0: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio.
1: Ja.
0: 24.
1: Het tweede uur is aangebroken. Het is 9 uur geweest. Kees, uurtje zit erop.
0: Ja.
1: Hoe komt het?
0: Het is afgelopen, hè?
1: Het is zo snel gegaan.
0: Daarom komt dat. Het is afgelopen.
1: In ieder geval.
0: En jij hebt er nog één?
1: Ja, iedereen.
3: Goedenavond,
1: zou ik zeggen. Ja.
0: Ja.
1: En nog een keer.
4: Hartelijk gefeliciteerd.
1: Nora, van harte gefeliciteerd. En voor jou dan een speciaal.
0: Hiep, hiep, hiep.
1: Een Frans liedje. Drie keer. Hiep, hiep, hiep.
0: Hoera.
1: Hiep, hiep, hiep.
0: Hoera.
1: Hiep, hiep, hiep. Hoera. En speciaal voor jou een Frans liedje van Ademo. Het is moeilijk om uit te spreken. Tombe neige.
0: Tombe la neige.
1: Aoui.
0: Aoui, Sasa.
5: Tu ne viendras pas ce soir.
1: Geniet er maar lekker van.

0: Ja, ik durf te wedden dat er al heel wat mensen uitkijken naar Frankrijk. He, er zijn mensen die gaan over een paar weken, die gaan alweer richting Frankrijk. Wat vind je daarvan?
1: Ja,
0: dat is mooi. De tweede nummer is van Bobby Fenton. Unchained Melody. Is ook Frans, toch?
2: Oh, my love, my darling.
0: Het is goed Frans-Engels.
1: Dit is Engels, single.

0: Ja, dat waren de Seekers uit 1964. I Will Never Find Another. En dat, ja, dat geldt voor mij ook. I Will Never Find Another. Daarvoor hadden we Hermits en de Hermits. Silhouettes uit 1965.
1: Dat zijn niet de nieuwe Seekers, maar dit zijn de echte Seekers.
0: De Seekers, ja.
1: Uit Australië.
0: Precies. Australië.
1: Australië.
0: Daarvoor hadden we...
1: Kan ook wel. Ik dacht Australië, maar Australië kan ook, hoor.
0: Daarvoor, oh ja, Bobby Fenton hadden we ervoor, 1964. Ja. Bobby Fenton. Ja. De Seekers, dat was de laatste. J. The Americans. Caramia.
2: Caramia.
0: Oh, God.

0: Cilla Black, Yesterday. En er is niemand minder natuurlijk als zij die dat liedje mag zingen van de Beatles. Toch?
1: Zij wel hoor.
0: Ja. Daarvoor hadden we The Beach Boys, Californian Dreaming. Of The Beatles Across the Universe.
1: Of.
0: Ja, zo was het eigenlijk. Toch?
1: Ja.
0: Het volgende nummer is van Sound Orchestral.
1: Wie?
0: Sound Orchestral. Cast Your Fate to the Wind. Ken je hem?
1: Ja, ik ken hem. Pam, pam, pam, pam.
0: Oei.

0: Ja, u luistert nog steeds naar Doos voor de Dees van Chico
1: en Kees. Ja.
0: Tot de klok van 10. Ja. En dit is Rozo Radio natuurlijk.
1: Het is bijna 9:30. We hebben er alweer bijna 1,5 uur op zitten, Kees.
0: Ja, nog 1,5 uur te gaan.
1: De tijd vliegt.
0: Oh yeah.
1: Maar hou jij niet zo van pianomuziek?
0: Ik vind dit mooi.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Maar jij draait het weg. Ja, daar komt u weer. Ah, ja. Mooi. Ja.

0: Oh, beautiful.
1: Ja, Tom Jones. What's new, Pussycat? Daarvoor hadden we Barbara Mason. Yes, I'm ready. Ja, er is er nog steeds één jarig natuurlijk. En wie is dat? Langs de

0: Hip voor de Pip!
1: Hoera! Lachen. Het volgende nummer is van Barry McQuiet, Eve of Destructions.

0: The McCoys. En dit was denk ik wel hun hitsingle, Kees, of niet?
1: Ja, dat was hun grootste hit.
0: Uit 1965, ja. De gebroeders Ricky en Randy Seringer. En die vormden de groep The McCoys. De volgende nummer is van George, Ringo, Paul.
1: Zeg het maar.
0: En George, Ringo, Paul en John.
1: John.
0: The Fat Four.
1: The Fat Four, The Beatles.
0: Of The Beatles, ja. Ticket to Ride. I think.

0: waren de Beach Boys.
1: Met
0: Here She Comes.
1: Je weet niet uit welk jaar dat die komt. Staat niet op de plaat zeker?
0: Nee, staat niet op de plaat. Oh. Ik dacht 65, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen.
1: Nee, ik denk later.
0: 68 dan?
1: Nog later denk
0: ik. Ik ga hem opzoeken. Bob Dylan. Like a Rolling Stone.
1: Hier is I-66.

0: Bob Dylan, een geweldige protestzanger natuurlijk.
1: Yes. Hij heet, eigenlijk Robert Allen Zimmerman.
0: Ja, inderdaad.
1: Je zou denken, het is een Duitser, maar het is een Amerikaan.
0: Het is een Amerikaan. Ja. En dit nummer was van welk jaar, Kees?
1: 65.
0: 65, ja. En het andere nummer ervoor was van 1972.
1: Ja, oké, dat kan.
0: Ja, dus eigenlijk nog later dan dat wij dachten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hij zat ook in de Traveling Wilburys.
0: Oh.
1: Bob Dylan.
0: Bob Dylan.
1: Ja, Bob Dylan.
0: Oké, okay, ja. Ja, dat is voor mij nieuw. Dat wist ik niet. Ja, het is alweer zo ver, volgens mij.
1: Er is er een jaar. Oh, het is afgelopen. Dat bedoel je?
0: Het is afgelopen, ja.
1: God, het was toch weer leuk, hè?
0: Het was weer gezellig.
1: Twee uurtjes, heel leuke muziek. Ja. Maar het zit erop. Ach,
0: het zit erop, ja.
1: We gaan
0: nog een keer Bob Dylan natuurlijk.
1: Wigwam. Ja, uit 1970. Ja. We gaan afscheid nemen natuurlijk. Ja, we wensen iedereen nog een fijne verjaardag toe verder.
0: En een hele gezellige avond.
1: Een gezellige avond. En als je gaat slapen, wel te rusten iedereen.
0: En morgen vroeg weer op.
1: Ja, fijn dat u heeft geluisterd. En graag, als je het nog een keer opnieuw wil horen.
0: Op de vrijdagavond. Van 10 tot 12.
1: Bij de ORTS.
0: Ja, zo is het.
1: En anders altijd uitzending gemist ook bij de ORTS.
0: Dan kun je het altijd vinden. Those were the days.
1: Yes. Wij zijn volgende week woensdag weer terug. Live.
0: Ja. Yeah.
1: Vanuit de studio met Those were the days.
0: En morgen voor iedereen natuurlijk een hele fijne hemelswaardesdag.
1: Het zal best een zware dag worden, ja.
0: Ik denk het wel, ja. Ik hoop dat het een beetje mooi weer is.
1: Het is trouwens morgen ook jazz
0: in Breda.
1: In Breda. Ja.
0: Zeg ik hoop dat het een beetje mooi weer is.
1: Hoop het ook.
0: En dat zaterdag de zon schijnt.
1: Hoop ik ook.
0: Want we hebben een zwaar toernooi voor de boeg.
1: Dat gaat nogal.
0: Ik zou zeggen, jongens, houdoe.
1: Welterusten.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. En de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vraagt het kabinet om spoedoverleg over de rellen en ongeregeldheden bij demonstraties tegen asielopvang. De VNG spreekt van terreur en intimidatie en wil aanvullende maatregelen bespreken om verdere escalatie te voorkomen, de opvangopgave uitvoerbaar te houden en gemeenten te ondersteunen. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog tegen Iran. De gesprekken met president Xi zijn symbolisch en voorbereid, met topfiguren als Elon Musk aanwezig. Belangrijke handelsconflicten blijven voorlopig onbesproken. Trump vertrekt vrijdagochtend. De Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet prioriteit te geven aan onderzoek naar postacute infectiesyndromen, zoals long-covid, ME en Q-koortsvermoeidheid. Het kabinet investeert niet, terwijl patiënten en artsen pleiten voor erkenning, grootschalig onderzoek en betere zorgnetwerken. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

zitten om klanten op te doen. Dames en heren, dat strijdt met elk fatsoen. Echter het blijkt uit mainstreamende coupletten wat u bereikt als een machtig legioen. Het is allemaal begonnen met een boodschap die ik deed. Laat ik eerst vertellen dat ik dikwijls appels eet. En die appels haal ik dan gewoonlijk bij de groenteman, waar ik altijd mooie verse appels vinden kan. Eén keer vond ik hem gesloten met een briefje op de deur. Wel, ik kan u zeggen, ik was erg uit mijn humeur. Maar ik was nu toch al buiten en ondanks een lichte kou ging ik naar de markt omdat ik appels hebben wou.

her en der. Hier verrees een barricade, elders werd een brand gesticht. De politie machteloos en het verkeer ontbreekt. Kranten konden niet verschijnen, alle zenders vielen uit. Treinen die

Loyale troepen nieuw bestel, onder leiding van een energieke kolonel. En van hogerhand werd door de radio meteen verklaard.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Weidemeren neemt maatregelen om ongeregeldheden bij noodopvang voor asielzoekers in Looslicht te voorkomen. In de staat voor het pand geldt een avond- en nachtverbod tot zaterdag. Ondanks dat zijn er demonstranten aanwezig. Gisteren werden vuurwerk en fakkels gegooid, 3 mensen zijn opgepakt. De VNG wil spoedoverleg met het kabinet en vraagt extra bevoegdheden. In Looslicht wordt vanavond opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Tientallen mensen met spandoeken van Defend Looslicht staan bij een rotonde, net buiten het veiligheidsrisicogebied. Een noodverordening verbiedt groepen van 4 of meer personen in een groter gebied rondom het gemeentehuis. De provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen om de oplopende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te betalen. De provinciale opcenten stijgen van 82,2 naar 91% in 2030. Het besluit valt op 1 juli. En de Britse gezondheidsminister Wes Streeting neemt donderdag naar verwachting ontslag om premier Keir Starmer uit te dagen om het leiderschap van Labour. Starmer staat onder grote druk van tientallen partijgenoten om af te treden, maar wil daar niets van weten. Streeting geldt als een van de meest genoemde mogelijke opvolgers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In de Filipijnse Senaat klonken tientallen schoten, voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa. Het internationaal strafhof vaardigde een arrestatiebevel uit vanwege zijn rol in de War on Drugs van voormalig president Duterte. De la Rosa ontkent de aanklachten en schelde in zijn kantoor. President Trump is in Peking voor zijn eerste staatsbezoek aan China sinds 2017, uitgesteld door de oorlog met Iran. De gesprekken met president Xi zijn vooral symbolisch, met handelsdeals verwacht. China hoopt dat Trump de grote wapendeal met Taiwan vertraagt, wat een belangrijke winst zou zijn. De gemeente Weidemeren neemt maatregelen om ongeregeldheden bij een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht te voorkomen. In de straat voor het pand geldt een avond- en nachtverbod tot zaterdag. Ondanks dat zijn er demonstranten aanwezig. Gisteren werden vuurwerk en fakkels gegooid. 3 mensen zijn opgepakt. De VNG wil spoedoverleg met het kabinet en vraagt extra bevoegdheden. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vandaag zeker 6 burgers omgekomen en 37 gewond geraakt, meldt president Zelensky. De Russen lanceerden 800 drones gericht op spoorwegen en infrastructuur. Polen stuurde straaljagers uit, Slowakije sloot de grens en Hongarije riep de Russische ambassadeur op het matje. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er wolkenvelden met enkele buien, lokaal met onweer en windstoten, vooral aan de kust. De temperatuur daalt naar 4 tot 7 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Merringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buys, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SNB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Ouais.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws. Uur na uur.